voor andere. Voor ze blijde omvat, bis de boodschatter wanderen. Voor ze de schaffner, a dieb, a compositeur, a nazi, a bazi, odra, woordjongleur. Schuldig blijft der Fragen wegen, der weil verstinkt.

0: nimmer voor op mijn wit anders zijn. Drink nu een bosse stot met kaas erbij. Ik ben kort niet in op een steen, doch van die stier kroopt mij bij wierten eind.
1: Einfach zurücklehnen und genießen. Radio Werner ist gespürt.